Oké, we gaan aan tocht en zal ik even heen. Wel, denk ik los doel. Hallo, ik tot nu Lorok. Ik ben naar Gord te geven een trucke. Let Kjol O. Slater. Brand new channels. Here's 13 a Heron.